0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Hoogstraten aardbeien.
2: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
3: Thank you.
2: We are
4: Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Heb je zin in een weekend vol sfeer, muziek, theater en comedy? Dan moet je vandaag in Bree zijn. Daar vindt de eerste editie van het stadsfestival Wablief plaats. Je wandelt er van het ene plein naar het andere en ontdekt onderweg alle vormen van cultuur. Van straatmuziek, theater, dansacts en zelfs workshops. Het festival loopt van 2:30 tot 6:00 vanavond en de toegang is helemaal gratis. In Kalmthout in Antwerpen kan je vandaag nog een laatste dag genieten van de gezelligheid op de hoevenfeesten. Op het Kruisakkershof proef je van landelijke leven met oude ambachten en heel wat lekkers. Vandaag nog extra speciaal met een trekpaardenhappening en een echte proevertjesroute. En je kan ook kijken naar een show, het houtsculpturen die live met kettingzagen gemaakt worden. Vanavond zoeken onze Rode Duivels naar een eerste driepunter op het WK voetbal tegen Iran. De match start om 9:00 vanavond, maar je hoeft er niet voor thuis te blijven. Over heel Vlaanderen worden pleinen, parken en zomerbars omgetoverd tot een heel fandorp. Op groot scherm kan je samen met tientallen of honderden anderen onze Duivels aanmoedigen. Zo kan je in Antwerpen naar het Bosuilstadion van Antwerp gaan, in Brugge naar de zomerbar Jack of in Genk naar Copa Mundial op het binnenplein van het stadhuis. Kijk dus zeker zelf eens rond in je eigen gemeente. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-hitweekend.

0: bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemorgen. Hinder op verschillende plaatsen door het onweer van afgelopen nacht. In het zuiden van West-Vlaanderen liepen straten en wegen onder water en ook verschillende kelders zijn eronder gelopen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen vloog het dak van een huis in brand na een blikseminslag. Het vuur kon wel snel geblust worden en er raakte niemand gewond. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
5: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
4: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. Nog op het WK-voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. Door de overwinning is Duitsland groepswinnaar en dus ook al zeker van de volgende ronde. Afgelopen nacht is de wedstrijd Ecuador-Curaçao geëindigd op een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maximaal tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maximaal boven de 30 graden.
3: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
3: We are Nostalgie. Nostalgie Hit Weekend.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Nostalgie Hit Weekend.

0: sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Mag je toch geen schoenen aan doen thuis?
2: Maar doe je altijd je schoenen uit.
1: Maar ja.
2: Dus jij komt binnen en die schoenen uit.
1: Dat is wat ik doe.
2: Ik haat het ook als ik bij iemand thuis kom en die zegt, je mag dan de schoenen uit doen en ze hier zetten. Oh, dan heb ik eigenlijk al zin om terug naar huis te gaan.
1: Was waanzinnig, hè?
3: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort ready on.
8: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
9: Nee, jij blijft zitten.
8: Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
5: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
1: Wie? Ikke?
0: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
1: Maar echt?
0: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
1: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
0: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
1: Voilà.
0: Op sunweb.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
6: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. De hevige regen van afgelopen nacht zorgde op verschillende plekken voor wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar de brandweer kon het vuur snel blussen. Er vielen ook geen gewonden. Be Alert, het waarschuwingssysteem van de overheid, werkte de voorbije dagen niet zoals het zou moeten. Vrijdag moesten meer dan 1 miljoen mensen gewaarschuwd worden voor onweer, maar heel wat mensen kregen pas gisteren een e-mail of zelfs helemaal niets. Yves Stevens van het crisiscentrum.
8: Het is inderdaad wel een structureel probleem. Als er kleinere campagnes worden verstuurd, zoals bijvoorbeeld door steden en gemeenten, dan is dat niet dergelijke bulkverzending en dan staat dat probleem zich niet. Van zodra dat het echt over tienduizenden, honderdduizenden gaat, ja, dan gaan de knipperlichten bij die e-mailproviders wel af.
7: Omdat ze het dan als spam of phishing beschouwen en de waarschuwingen dus tegenhouden. Ongeveer 670.000 Belgen werken op zondag. Dat waren er nog nooit zoveel. Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienst Atentia. Vooral jongeren tussen 20 en 24 jaar werken minstens 2 dagen per maand op zondag. Volgens Atentia zien werknemers het al maar vaker als een onderdeel van hun werkweek. Maar 4 op de 10 Belgen verwachten er wel een extra vergoeding voor. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moet er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. Geen Jeremy Doku bij de Rode Duivels vanavond tegen Iran op het WK voetbal. Hij zit niet in de selectie omdat hij ziek is. Vanuit LA, sportjournalist Jarno Berto.
9: Doku had vorige week al een infectie aan de luchtwegen. Ze hebben hem toen lichte medicatie gegeven. Die sloeg wel aan, maar hij is nu hervallen in die luchtweginfectie. Ze doen het nu met een zwaardere antibiotica-kuur en ze hopen hem fit te krijgen tegen Nieuw-Zeeland. En ja, zal niet meespelen tegen Iran. De doelpunten zullen van iemand anders moeten komen.
7: Wie hem zal vervangen is nog niet duidelijk. En nog op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Het winnende doelpunt viel wel pas in de 94ste minuut. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd Ecuador-Curaçao. Daar raakten ze niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig, met maxima boven de 30 graden.
10: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
11: Thank you.
10: We are
11: Nostalgie.
10: Nostalgie Hit Weekend.

Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Heb je zin in een weekend vol sfeer, muziek, theater en comedy? Dan moet je vandaag in Bree zijn. Daar vindt de eerste editie van het Stadsfestival Wablief plaats. Je wandelt er van het ene plein naar het andere en ontdekt onderweg alle vormen van cultuur. Van straatmuziek, theater, dansacts en zelfs workshops. Het festival loopt van 2:30 tot 6:00 vanavond en de toegang is helemaal gratis. In Kalmthout in Antwerpen kan je vandaag nog een laatste dag genieten van de gezelligheid op de hoevenfeesten. Op het Kruisakkershof proef je van landelijke leven met oude ambachten en heel wat lekkers. Vandaag nog extra speciaal met een trekpaardenhappening en een echte proevertjesroute. En je kan ook kijken naar een show, het houtsculpturen die live met kettingzagen gemaakt worden. Vanavond zoeken onze Rode Duivels naar een eerste driepunter op het WK voetbal tegen Iran. De match start om 9:00 vanavond, maar je hoeft er niet voor thuis te blijven. Over heel Vlaanderen worden pleinen, parken en zomerbars omgetoverd tot een heel fandorp. Op groot scherm kan je samen met tientallen of honderden anderen onze Duivels aanmoedigen. Zo kan je in Antwerpen naar het Bosuilstadion van Antwerpen gaan, in Brugge naar de zomerbar Jak of in Genk naar Copa Mundial op het binnenplein van het stadhuis. Kijk dus zeker zelf eens rond in je eigen gemeente. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
2: Non-stop.
3: Alleen de grootste hits.
2: Dit is het Nostalgie-hit weekend.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
2: Ah, super. Allee.
1: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
2: Ah, dan is het gewoon.
1: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
2: Oh, deze zijn van eraf blijkbaar.
1: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
3: Hoogstraten.
1: Hoogstraten aardbeien.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
4: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
6: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. 6 op de 10 werknemers in ons land hebben elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig. En dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
8: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. Kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
7: Slaaptekort komt vaak door stress, maar ook medische aandoeningen spelen soms een rol. Bijvoorbeeld slaapapneu. Afgelopen nacht trok er weer hevig onweer over ons land, met dus veel donder en bliksem. Er werden zelfs bijna 10.000 ontladingen geregistreerd. In Dendermonde sloeg de bliksem in op het dak van een huis, met brand tot gevolg, maar die kon snel geblust worden en er raakte niemand gewond. In West-Vlaanderen was er op verschillende plaatsen wateroverlast en er waren ook felle hagelbuien. Die zorgden voor schade, onder meer aan auto's. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij, samen met de Iraanse buitenlandminister en bemiddelaars Qatar en Pakistan. Het voorlopige akkoord werd woensdag al ondertekend, maar het is fragiel. Eigenlijk moest er 60 dagen lang een wapenstilstand zijn, ook in Libanon, maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af. En het is nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond. Ze nemen het dan op tegen Iran. Maar Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. En nog op het WK voetbal heeft Japan overtuigend gewonnen van Tunesië. Het werd 0-4. Voor Tunesië zit het WK erop. Japan heeft nu in zijn groep evenveel punten als leider Nederland. Maar dat heeft wel een beter doelsaldo. Duitsland won gisteravond trouwens met 2-1 van Ivoorkust. En is zoal zeker van de volgende ronde. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
5: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
5: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Ik hoor weer elke boodschap.
5: Oma, ik moet pipi doen.
4: Ook de kleinste.
5: Allee, oma.
3: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre.

0: Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Deze week kom je bij Spar voor
4: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Zeg schat,
6: ja?
5: Waar is die staanlamp naartoe?
6: Ah, die is kapot gegaan.
5: Oei, en onze relax?
6: Ook kapot.
5: Ook kapot?
6: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
5: Ja.
6: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
5: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè?
6: Nee, nee, nee. 1 adres.
5: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
7: Als dit herkenbaar is voor jou...
8: Zeg Chantal, doe nog eens uw vent na.
9: Oh, mijn voetjes met die koude vloer. Oei, oei, oei, oei.
8: Leuk.
9: Wow, jij vindt dat leuk.
7: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
8: Die kurkvloer, dat is toch warmer, hè?
9: Ah ja, er is weer kurk mee gemoeid, hè?
8: Ah.
7: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
2: Kurkfabriek van Avermaat.
10: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Het Nostalgie Hitweekend.
13: Alleen de grootste hits en

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Goedemorgen. 60% van de werknemers in ons land heeft elke week last van slaaptekort. Bijna 20% heeft er zelfs dagelijks last van. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Atentia. Vooral vrouwen slapen te weinig en dat heeft een impact op de werkvloer, zegt Barbara Vroegstraten van Atentia.
8: Vooral onze concentratie, motivatie, productiviteit, maar ook ons geheugen die daaronder lijden. Dus dat is toch niet alleen een individueel probleem, maar ook een risico voor bedrijven. De kans op fouten, op ongevallen stijgt, ook het ziekteverzuim neemt toe, wat dan weer kosten natuurlijk met zich meebrengt. En uit onze cijfers blijkt ook dat echt wel de helft van de werknemers ook al eens ziek was als gevolg van die vermoeidheid.
7: Slaaptekort komt vaak door stress of door medische aandoeningen zoals slaapapneu. En sport, de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor een derde WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. En intussen is het nog niet duidelijk wie Jeremy Doku zal vervangen bij de Rode Duivels vanavond in de match tegen Iran. Doku heeft een luchtweginfectie en kan er dus niet bij zijn. Bondscoach Rudy Garcia heeft wel verschillende opties. Dat vertelt sportjournalist Jarno Berto. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag, maxima tot 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met maxima boven de 30 graden.
9: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
10: Thank you.
9: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is het Nostalgie Hitweek.

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Heb je zin in een weekend vol sfeer, muziek, theater en comedy? Dan moet je vandaag in Bree zijn. Daar vindt de eerste editie van het stadsfestival Wablief plaats. Je wandelt er van het ene plein naar het andere en ontdekt onderweg alle vormen van cultuur. Van straatmuziek, theater, dansacts en zelfs workshops. Het festival loopt van 2:30 tot 6:00 vanavond en de toegang is helemaal gratis. In Kalmthout in Antwerpen kan je vandaag nog een laatste dag genieten van de gezelligheid op de hoevenfeesten. Op het Kruishakkershof proef je van landelijke leven met oude ambachten en heel wat lekkers. Vandaag nog extra speciaal met een trekpaardenhappening en een echte proevertjesroute. En je kan ook kijken naar een show, het houtsculpturen die live met kettingzagen gemaakt worden. Vanavond zoeken onze Rode Duivels naar een eerste driepunter op het WK voetbal tegen Iran. De match start om 9:00 vanavond, maar je hoeft er niet voor thuis te blijven. Over heel Vlaanderen worden pleinen, parken en zomerbars omgetoverd tot een heel fandorp. Op groot scherm kan je samen met tientallen of honderden anderen onze Duivels aanmoedigen. Zo kan je in Antwerpen naar het Bosuilstadion van Antwerp gaan, in Brugge naar de zomerbar Jak of in Genk naar Copa Mundial op het binnenplein van het stadhuis. Kijk dus zeker zelf eens rond in je eigen gemeente. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-hitweekend.

0: Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be. Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
6: Alleen de grootste hits en geen getetter.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Deze week kom je bij Spar voor
2: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Goedemorgen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek, een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er nog niemand opgepakt. De politie is wel een onderzoek gestart. Het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. En een zwaar ongeval op de Grote Markt in Kortrijk, dat gebeurde gisteravond. Een motorrijder is er ingereden op een terras. Hij verloor de controle over zijn stuur en reed zo in op 3 mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
5: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
4: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En de reisbeperkingen van Iran op het WK voetbal worden versoepeld. Dat heeft de bondscoach van Iran laten weten. Als Iran in de VS speelt, mogen ze pas 1 dag van tevoren naar de VS afreizen. Hun basiskamp is dan ook in Mexico. Voor hun 3e WK-wedstrijd tegen Egypte wordt die regeling dus versoepeld en mogen ze zelf kiezen wanneer ze aankomen. De strenge maatregelen zijn een gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Volop zon en tropisch warm tot 34 graden. Aan zee iets koeler tot 24 graden. Morgen en de dagen daarna weinig verandering. Veel zon en temperaturen boven de 30 graden.
3: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
6: Thank you.
3: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zeg jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
10: Zeg schat,
11: ja?
10: Waar is die staanlamp naartoe?
11: Ah, die is kapot gegaan.
10: Oei, en onze relax?
11: Ook kapot.
10: Ook kapot?
11: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen.
10: Ja.
11: Ja. Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
10: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
11: Nee. 1 adres.
10: Oh.
2: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
12: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
2: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
3: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Het Nostalgie Hit Weekend.
8: Alleen de grootste hit.

0: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
1: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
0: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
1: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
2: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
3: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
2: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
3: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
4: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Goedemiddag. Voor de kust van Oost-Duinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
7: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Duinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook bereiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
6: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. In Molenbeek en Jette zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. De eerste schoten waren in Molenbeek en een paar uur later waren er dan ook in Jette. Bij beide incidenten vielen geen gewonden en is er niemand opgepakt voorlopig. De politie is een onderzoek gestart, het is niet duidelijk of er een link is tussen de twee incidenten. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar ongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto. Ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. En op de Grote Markt van Kortrijk is een motorrijder ingereden op een terras. Dat gebeurde gisteravond. De bestuurder verloor de controle en reed zo in op 3 mensen. Burgemeester Ruud van den Bergen.
8: Er kwamen eigenlijk 3 moto's aangereden aan een behoorlijk hoge snelheid. 1 moto wou zelf wat kunstjes vertonen en op zijn achterwiel gereden. En is dus uitgegleden met zijn moto in de terras. 3 mensen weggemaaid die daar aan de tafel een aperitiefje aan het nemen waren.
6: Volgens het parket raakten 2 mensen licht gewond. De bestuurder was niet onder invloed. Zijn motor is wel in beslag genomen. En dan nog een opmerkelijke vondst in Frankrijk, want bij een huiszoeking in een drugsonderzoek in de buurt van Parijs is een Picasso teruggevonden. Volgens de Franse krant Le Parisien gaat het om een portret van een van de muzes van Picasso en is het mogelijk tot €15 miljoen waard. De politie pakte 4 mensen op. Wat er met het schilderij zal gebeuren is niet duidelijk. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond wel kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
9: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
10: Thank you.
9: We are Nostalgie. Het Nostalgie

Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: liedje bij Bol.
1: Van snoeiharde metal. Of van zwoele kopers. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
2: Als dit herkenbaar is voor jou...
3: Ja, je keuken is inderdaad behoorlijk groot, hè? Je hoort dat zo wel wat, hè?
4: Ja, wel ja, dat klinkt niet echt gezellig, hè?
3: Nee, ja, precies de grotte van Ham.
2: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
3: Die kurkwand, dat is een goed idee, hè?
4: En of dat beter klinkt.
2: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
5: Kurkfabriek van Avermaat.
6: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.
7: Het Nostalgie Hitweekend.
6: Alleen de grootste hits en

0: Nostalgie Weekend Update.
1: Ik ben Vrouwtje en neem je even mee door enkele toffe uittips dit weekend. Heb je zin in een weekend vol sfeer, muziek, theater en comedy? Dan moet je vandaag in Bree zijn. Daar vindt de eerste editie van het Stadsfestival Wablief plaats. Je wandelt er van het ene plein naar het andere en ontdekt onderweg alle vormen van cultuur. Van straatmuziek, theater, dansacts en zelfs workshops. Het festival loopt van 2:30 tot 6:00 vanavond en de toegang is helemaal gratis. In Kalmthout in Antwerpen kan je vandaag nog een laatste dag genieten van de gezelligheid op de hoevenfeesten. Op het Kruishakkershof proef je van landelijke leven met oude ambachten en heel wat lekkers. Vandaag nog extra speciaal met een trekpaardenhappening en een echte proevertjesroute. En je kan ook kijken naar een show, het houtsculpturen die live met kettingzagen gemaakt worden. Vanavond zoeken onze Rode Duivels naar een eerste driepunter op het WK voetbal tegen Iran. De match start om 9:00 vanavond, maar je hoeft er niet voor thuis te blijven. Over heel Vlaanderen worden pleinen, parken en zomerbars omgetoverd tot een heel fandorp. Op groot scherm kan je samen met tientallen of honderden anderen onze duivels aanmoedigen. Zo kan je in Antwerpen naar het Bosuilstadion van Antwerp gaan, in Brugge naar de zomerbar Jack of in Genk naar Copa Mundial op het binnenplein van het stadhuis. Kijk dus zeker zelf eens rond in je eigen gemeente. Heb je zelf nog toffe uittips voor volgend weekend? Laat het dan zeker weten in onze Nostalgie-app.
0: Het Nostalgie-app.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Maar je hebt toch geen schoenen aan doen thuis?
2: Maar doe je altijd je schoenen uit.
1: Maar ja.
2: Dus jij komt binnen en die schoenen uit.
1: Dat is het wat ik doe.
2: Ik haat het ook als ik bij iemand thuis kom en die zegt, je mag dan de schoenen uit doen en ze hier zetten. Oh, dan heb ik eigenlijk al zin om terug naar huis te gaan.
1: Was waanzinnig, hè?
3: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is €20.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Deze week kom je bij Spar voor...
7: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
9: Ik ben blind.
10: Ja, zit er vast.
9: Ik ben blind.
10: Het licht is uitgevallen.
9: Oh, ik dacht even...
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
11: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
12: Nostalgie Hit Weekend.

0: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Code Yellow.
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Wat? Nog maar tot 21 juni?
2: Yep.
3: Oei, dat moet ik rap zijn.
2: Go for info naar telenet.be.
4: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
5: Goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost. Dat is bevestigd door de politie. Die vond een kogelinslag, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Er raakt in elk geval niemand gewond. Voor de kust van Oost-Tuinkerke is een bootje met 15 transmigranten onderschept. Dat meldt de gouverneur van West-Vlaanderen. Ze probeerden wellicht de oversteek te maken richting het Verenigd Koninkrijk. Je hoort gouverneur Karel de Caluwe.
6: Die mensen zijn waarschijnlijk vertrokken vanuit Oost-Tuinkerke in het water gegaan. Op dat moment stelden we vast dat men geen reddingsvesten aan had. Dus die zijn dan door de federale politie, scheepvaartpolitie, begeleid tot in Frankrijk. En de Fransen gaan waarschijnlijk die mensen dan ook begeleiden tot in Britse wateren, vermoed ik. Dat betekent dat na weken van kalmte dat het waarschijnlijk opnieuw start.
5: De gouverneur vraagt ook extra steun van de federale overheid om zulke bootjes beter te kunnen opsporen. Op de E34 in Forselaar in de provincie Antwerpen is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto is daar vanochtend aan hoge snelheid achteraan ingereden op een voorligger. Er zaten 4 mensen in de auto, ze raakten allemaal licht gewond. De auto die werd aangereden belandde in de gracht. Door het ongeval was er ook een tijd lang hinder voor het verkeer. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor de vredesgesprekken met Iran. Professor internationale politiek David Kriekemans verwacht dat die moeizaam zullen verlopen.
7: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
5: Normaal gezien hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen, maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. En de Britse premier Keir Starmer zou morgen zijn ontslag indienen, dat schrijft de krant The Observer. Starmer won 2 jaar geleden de verkiezingen met Labour, maar hij krijgt de laatste tijd veel kritiek, ook binnen zijn eigen partij. Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, wordt genoemd als zijn opvolger. Vanmiddag zonnig en tropisch, rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomerweer aan en de maxima liggen rond 35 graden dan.
8: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
8: We are
9: Nostalgie.
8: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ikke?
4: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
5: Maar echt?
4: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
5: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
4: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon. Wow. Op sunweb.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Ja, nog 1 meter. Oh.
10: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
11: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
12: Dit is het Nostalgie Hit.

0: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapera.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
6: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
5: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
6: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
7: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Een goedemiddag. In Wilrijk in Antwerpen zijn gisteravond schoten gelost, dat bevestigt de politie. Die vond een kogelinslag in de gevel van een woning, maar de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk wie er geschoten heeft en waarom. Raakte niemand gewond. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding was, is niet duidelijk. De politie kon wel al een verdachte oppakken. Er loopt een onderzoek. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken begonnen tussen de VS en Iran. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is er onder meer bij. Al zullen die onderhandelingen wellicht moeizaam verlopen, dat zegt professor internationale politiek David Kriekemans.
5: Het is een lange lijst van punten die onderhandeld moeten worden. En blijkbaar heeft Iran een grote delegatie meegenomen. Met allemaal technische specialisten, ook economische specialisten. Ze hebben zich dus goed voorbereid. Daar waar de Amerikanen het moeten doen met Jared Kushner, J.D. Vance en dan ook nog een aantal andere onderhandelaars.
4: Normaal hadden de gesprekken vrijdag al moeten beginnen. Maar door nieuwe aanvallen van Israël op Libanon had Iran ze afgeblazen. Vanmiddag zonnig en tropisch rond 33 graden. Tegen de avond kans op enkele onweersbuien. Ook volgende week houdt het stralende zomer weer aan. En de maxima liggen rond 35 graden dan.
6: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
7: Thank you.
6: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Hou je van verhalen over muziek?
3: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
2: Of luister je gewoon liever naar pop?
4: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
6: Het Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hit.

0: Spanje? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
8: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
9: Als dit herkenbaar is voor jou...
10: Zeg Chantal, wat is dat?
11: Dat is die van hierboven. Die loopt de hele dag op hoge hakken.
10: Amai, zeg.
9: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
10: Die kurkvloer, dat was een goeie tip, hè?
11: Ah, maar kurk is altijd goed, hè?
10: Ah ja.
9: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
12: Kurkfabriek van Avermaat.
13: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
14: Zeg schat,
15: ja?
14: Waar is die staanlamp naartoe?
15: Ah, die is kapot gegaan.
14: Oei, en onze relax?
15: Ook kapot.
14: Ook kapot?
15: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen. Ja.
14: Ja.
15: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
14: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
15: Nee. 1 adres.
14: Oh.
12: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
16: Het Nostalgie Hitweekend.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go Yellow!
7: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
8: Hoogstraten aardbeien. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
9: Goedemiddag. In Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hittegolf. 1800 anderen passen hun uurrooster aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor hitte, omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen, omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. In Anderlecht zijn gisteren 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. Dat gebeurde tijdens het evenement Fête de la Musique. Wat er precies gebeurd is en waarom, dat is nog niet duidelijk. De politie kon wel een verdachte oppakken. Ze onderzoeken het incident nog. En een uur geleden is ultra-atleet Mathieu Bonne aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat het record op 358 kilometer. Bonne heeft een plan.
10: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, het zal klokwerk worden.
9: Met zijn recordpoging haalt Bonne ook geld op voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanmiddag zonnig bij 33 graden. Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Ook morgen en de rest van de week blijft het hoogzomer met veel zon en rond 35 graden.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you.
11: We are
12: Nostalgie.
11: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
4: Het Nostalgie Hitweekend.
5: Alleen de grootste hits

0: bestellen nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
4: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
3: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
5: Feeling.
4: Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
2: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
5: Please don't stop.
2: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
6: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
6: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. En in Frankrijk blijven morgen meer dan 800 scholen dicht door de hitte. 1800 anderen passen hun uurroosters aan en de scholen voorzien ook geen opvang. Dat heeft de minister van Onderwijs daar gezegd. In meer dan 30 departementen in Frankrijk geldt code rood voor de hitte. Omdat het daar tot 40 graden kan worden. De Franse spoorwegen roepen daarom kwetsbare reizigers op om niet met de trein te reizen omdat het voor hen gevaarlijk warm kan worden. En in Tarragona, in het noorden van Spanje, zijn 3 jongens van 12 en 13 jaar verdronken toen ze met vrienden van op de rotsen in zee waren gesprongen. Ze kwamen in de problemen door de sterke golven. 3 van hen konden zichzelf redden, de 3 anderen moesten gered worden. 1 van hen stierf ter plaatse en 2 later in het ziekenhuis. De burgemeester van Tarragona kondigde 3 dagen van rouw af. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
2: Robbie Williams, dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
8: Thank you.
2: We are
8: Nostalgie.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Je hebt nog een foto naar mij gestuurd.
2: Ja, inderdaad, want Michael Bublé heeft gezongen op de...
1: Maar wacht, ik zit dus gewoon thuis. Hè. Ik krijg een WhatsAppje. Jouw schatje is aan het zingen. En mijn man die ziet dat en die is zo... hallo? Wat is dat? Heb ik dat wel even moeten uitleggen, want het gaat over Michael Bublé.
0: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
7: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
8: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk. Grando, Grando, Grando.
9: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.

0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
4: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
3: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
4: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
5: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Dit is het Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hit.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we klinken. Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
3: Wie? Ikke?
2: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
3: Maar echt?
2: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
3: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
2: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
3: Voilà.
2: Op sunweb.be.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
5: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
6: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
7: Oh nee. Ja. En u?
5: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
8: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
5: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
9: Go Yellow!
10: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
11: Oei, nog maar tot 21 juni?
10: Yep, info op telenet.be.
12: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
13: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
14: Een goedemiddag. Er rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS houdt ze op voorzorg binnen. Je hoort Dimitri Timmerman van de NMBS.
15: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom hebben we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
14: Check dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. De hitte houdt ook de rest van de week aan, dus mogelijk worden er de komende dagen nog meer P-treinen geschrapt. In Sint-Niklaas heeft de brandweer een baby moeten bevrijden uit een auto die buiten in de volle zon stond bij 30 graden. Het gebeurde gisteren aan het Waasland Shopping Center. De auto was plots op slot geraakt met de sleutel er nog in. De moeder van de baby zocht meteen hulp, waarop de brandweer het kindje na zowat een half uur gezond en wel kon bevrijden. En dus erger kon voorkomen. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
16: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
14: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. In het noorden van Italië is een auto met 9 jongeren aan boord in een kanaal beland. 3 van hen overleefden dat niet. 2 jongeren van 17 en een jongere vrouw. De 6 anderen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Waarom of hoe de auto van de weg raakte en in het water belandde, wordt nog onderzocht. Maar de bestuurder, een man van 19, had wel te veel gedronken. En ultra-atleet Mathieu Bonne is vanmiddag in Brugge aan een nieuwe wereldrecordpoging begonnen. Hij wil op 7 dagen tijd een zo groot mogelijke afstand afleggen in een zwembad. Nu staat dat record op 358 kilometer. Bonne verklapte ons vooraf zijn plan.
17: Eigenlijk moet ik 3 uur zwemmen en dan heb ik een minuut of 12 dat ik wat kan rusten, iets eten en terug 3 uur zwemmen. En dat eigenlijk voor 19 à 20 uur aan een stuk. En dan heb ik 4 of 5 uur dat ik echt kan slapen eigenlijk. En ja, de bedoeling is om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus ja, zal klokwerk worden.
14: Bonne zamelt met zijn recordpoging ook geld in voor Pelicano. Dat is een organisatie die strijdt tegen kinderarmoede in ons land. Vanavond en vannacht is het helder, alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen, minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden, woensdag meer wolken en tot 36 graden.
1: Robbie Williams, dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
9: Thank you.
1: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: Nostalgie Hit Weekend.
7: Alleen de grootste hits.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Zeg, schat.
3: Ja?
2: Waar is die staanlamp naartoe?
3: Ah, die is kapot gegaan.
2: Oei, en onze relax?
3: Ook kapot.
2: Ook kapot?
3: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
2: Ja.
3: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
2: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
3: Nee. 1 adres.
1: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasten. Lee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
1: Nostalgie altijd en overal op zak? Download nu onze app.
5: Als dit herkenbaar is voor jou...
6: Oh, kinderen in bad, dat is toch altijd een gedoe.
7: Amai, dweilen leggen, water op kuisen.
6: Oh, Chantal, zwijg ervan.
5: Dan heeft Kurk van Avermaat de oplossing.
6: Die vochtbestendige kurkvloer, dat was een goed idee, hè?
7: Vocht en kurk?
6: Oeh, die kurk.
5: Bij Kurk van Avermaat koop je rechtstreeks aan de bron. Nu kortingen op de vaste collecties en eindreeksen tot -70%. Adressen en info op kurk.be.
1: Kurkfabriek van Avermaat.
8: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
1: Het Nostalgie Hitweekend.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
4: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
6: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
7: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden genoteerd. Weerman David Theenouw van het KMI.
8: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er 3 met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren.
7: Want de komende dagen halen we ruim 30 graden. Rijden morgen en dinsdag minder piekuurtreinen in ons land door de hitte. De NMBS laat ze uit voorzorg niet uitrijden. Dimitri Temmerman van de NMBS.
9: Dat zijn treinen die enkel 's ochtends en 's avonds één keer rijden en intussen tijd eigenlijk de hele dag in volle zon geparkeerd staan. Dus daarom dat we die beslissing nemen om die treinen preventief niet in te zetten. Dat zijn soms ook nog treinen zonder airco, maar ook treinen die gevoeliger zijn voor pannen.
7: Check de volgende dagen dus zeker de app van de NMBS om te zien of jouw trein nog wel rijdt. In Morlanwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Dat komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken gaan ze het brengen en de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De Vlaamse regering heeft fouten gemaakt bij de communicatie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat heeft minister van Mobiliteit Annick de Ridder toegegeven in VTM Nieuws. Begin deze week bleek plots dat er meer dan 200 ritten verdwijnen, volgend schooljaar al. Daar kwam bakken kritiek op. Onaanvaardbaar en gevoelloos werd gezegd. Uiteindelijk besliste de regering dat alles blijft zoals het is. Je hoort de Ridder.
10: Ik begrijp dat commentaar of wat daar gezegd wordt. Ik ben daar heel transparant in geweest, dus men kan ook niet vanuit het parlement zeggen van ik heb dat stiekem proberen doen, ik heb dat in het parlement aangekondigd. Maar ik denk dat we collectief, en ik zeker ook, de gevoeligheid en de impact onderschat hebben. Zeker na het ongeval in Buggenhout, het vreselijke ongeval, hadden we dat anders moeten aanpakken.
7: Het dossier is nu overgeheveld van mobiliteit naar onderwijs naar minister Zoual Demir. En sport, een dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakte Philipsen ook de eindzege in de Ronde van België. En Maarten van Riel die heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn 6e zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen. Minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon en tot 35 graden. Woensdag meer wolken en tot 36 graden.
11: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
12: Thank you.
11: We are... Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Alleen de grootste hits.

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infovissen en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Hou je van verhalen over muziek?
4: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
3: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.
1: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. We zitten officieel in een hittegolf. Het KMI heeft in Ukkel 30 graden rondgenoteerd. David de Heenouw van het KMI.
2: Het is meteen de vijfde dag met minstens 25 graden opeenvolgend, waarvan er drie met minstens 30 in Ukkel. Dus dat betekent dat we vandaag in een hittegolf zitten, een officiële landelijke hittegolf, sinds woensdag. En die zal wellicht tot minstens volgend weekend duren. Het zal nog nooit zo vroeg in het jaar, zo lang, zo warm geweest zijn als de voorspelling uitkomt.
1: De komende dagen zouden we ruim 30 graden halen. In Molenwee in Henegouwen is het gemeentelijk noodplan afgekondigd, omdat een deel van de inwoners zonder drinkwater zit. Het komt door een lek in de waterleiding, het tweede op evenveel dagen tijd. De gemeente deelt nu op 5 plaatsen water uit. Bij ouderen die daar niet geraken, gaan ze het brengen. En de brandweer levert aan een rusthuis. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder daar zal duren. Dubbelslag voor Jasper Philipsen in de Ronde van België. Hij won de slotrit door sneller te sprinten dan Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. En daardoor pakt Philipsen ook de eindzege in die Ronde van België.
3: Ik heb hard na deze periode gewerkt, dus ik ben blij dat er nu al uitkomt. Ja, natuurlijk zijn de volgende afspraken belangrijker, dus ik krijg liever nog daar prestaties dan deze ronde winnen. Maar natuurlijk, alles wat je hebt is mooi.
1: In de ronde van Zwitserland heeft Tadej Pogacar de puntjes op de i gezet. Hij reed in de slotrit op de slotklim alle vluchters één voor één voorbij en finishte alleen. De Fransman Martinez werd tweede, de Nederlander Lemme derde en onze landgenoot Jarno Wiedaar knap vierde. Het was voor Pogacar de derde ritzege in Zwitserland en hij pakt daar ook de eindzege met meer dan 6,5 minuut voorsprong op de eerste achtervolger. Ilan van Wilder eindigt knap vijfde in het algemeen klassement. En Marten van Riel heeft de halve Ironman in Denemarken gewonnen. Zijn zesde zege op rij al in die discipline. Van Riel finishte na 3 uur 36 minuten en 3 seconden. Dat is een nieuw record op dat parcours. Vanavond en vannacht helder. Alleen in het zuiden en oosten kan er een bui vallen bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag volop zon tot 35 graden en woensdag meer wolken en tot 36 graden.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.
0: We are
4: Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

vibration of the groove.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Maar je hebt toch geen schoenen aan dan thuis?
2: Ja, doe je altijd je schoenen uit.
1: Maar ja.
2: Dus jij komt binnen en die schoenen uit.
1: Dat is wat ik doe.
2: Ik haat het ook als ik bij iemand thuis kom en die zegt, je mag dan de schoenen uitdoen en ze hier zetten. Oh, dan heb ik eigenlijk al zin om terug naar huis te gaan.
1: Was waanzinnig, hè?
3: Luister maandag naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
5: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi. Altijd slim.
4: Dit is het Nostalgie Hitweekend.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.

0: kijken in de studio van Nostalgie?
1: Dat kan via Play, via de app en op play.tv.
2: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
3: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
2: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
3: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app. Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
4: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels over een uur aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto.
5: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links, op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuiper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
4: De Duivels moeten winnen tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. In Schoten in Antwerpen zijn vier jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen het met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes bovenhaalde. Ze liepen alle vier snij- of steekwonden op. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De vier waren dronken en daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. En in Zwitserland zijn de vredesgesprekken tussen de VS en Iran aan de gang. Ook bemiddelaars Qatar en Pakistan zijn erbij. De Iraanse buitenlandminister waarschuwde vooraf dat we er niet al te veel moeten van verwachten. En Amerikaans vicepresident J.D. Vance die was bij de start wel positief. Hij ziet al veel vooruitgang, vooral dan in Libanon.
6: We've seen great progress over the last just couple of days in ensuring that the ceasefire holds in Lebanon. If you go back to how much was happening 3 months ago and compare it to 3 weeks ago, great progress has been made. If you go back to 3 weeks ago to 3 days ago, additional progress has been made. We're all working towards regional peace.
4: Toch blijft Israël de pro-Iraanse milities van Hezbollah in Libanon aanvallen. Vorige nacht vielen er daarbij nog 7 doden, onder wie een kind. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
7: Thank you.
0: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Op het WK voetbal beginnen onze Rode Duivels rond deze tijd aan hun tweede groepswedstrijd in Los Angeles tegen Iran. Jeremy Doku is ziek en speelt niet mee en dus moet de bondscoach schuiven. Sportjournalist Jarno Berto is in LA.
2: Vier nieuwe namen in vergelijking met die match tegen Egypte. Trossard gaat naar links. Op rechts komt Alexis Salemakers terecht. Op het middenveld verliest Amadou Onana, die zeer matig was tegen Egypte, zijn basisplaats aan Nicolas Raskin. Dat lag binnen de verwachtingen. Op linksachter gaat ook Timothy Castagne uit de basisploeg. Maxime de Kuiper, die vrijwel de volledige kwalificatiecampagne speelde, die komt daar terecht. En Romelu Lukaku begint aan de wedstrijd.
1: De Duivels winnen maar beter tegen Iran als ze hun groep willen winnen. En dan nog liefst met genoeg doelpuntenverschil. Analist en ex-Rode Duivel Toby Alderweireld.
3: Het is de tweede wedstrijd, dus al die zenuwen zijn toch wel iets minder. Langs de andere kant dat er één ding naar boven kwam in de eerste wedstrijd. Dat is dat we niet goed zijn begonnen. En dat we toch zeker de hele eerste helft een beetje achter de feiten hebben aangelopen. Je moet een goed resultaat neerzetten, ook de manier waarop moet goed zijn. Dus ik zou vanaf seconde 1 vol voor druk gaan. En Iran het heel moeilijk maken, want dat de Rode Duivels veel meer kwaliteiten dan als Iran hebben. Dat lijkt heel duidelijk.
1: Nog op het WK heeft Spanje zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Spanje had wel wat recht te zetten na de flauwe 0-0 tegen Kaapverdië in zijn openingsmatch. Intussen blijft de relatie tussen de VS en Iran erg gespannen. Ze praten in Zwitserland dan wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten. Want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. Vanavond en vannacht is het helder bij minima rond 21 graden. Morgen krijgen we volop zon en tot 35 graden.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
4: Thank you.
0: We are
4: Nostalgie.
0: Het Nostalgie hit.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Onze Rode Duivels zijn op dit moment bezig aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal. Tegenstander in Los Angeles is Iran. Bij de rust staat het daar nog 0-0. Dan ontsnapten onze Duivels wel aan een 0-1 achterstand toen een doelpunt van Iran afgekeurd werd voor nipt buitenspel. Komende nacht spelen Egypte en Nieuw-Zeeland de andere wedstrijd in onze groep. Duizenden mensen volgen de wedstrijd van onze Rode Duivels ergens op café of op een plein op een groot scherm. Het geloof in een overwinning is er in elk geval. We spraken kort voor de aftrap met enkele fans.
2: Ik denk 3-0 voor de Belgen.
3: 4-0. Anders hebben we er niks te zoeken op 2K. Als we dan niet van kunnen winnen met 4-0, dan kunnen we beter terug naar huis gaan.
4: Ik denk dat België gaat winnen en dat Lukaku een goal gaat maken sowieso. Of Kevin De Bruyne.
5: 6-1, beter dan de Nederlanders.
1: In het stadion in Los Angeles zitten natuurlijk ook veel Belgische supporters. Onder hen NBA basketbalvedette AJ Mitchell. En hij wenste de Duivels op sociale media ook veel succes.
6: All behind the guys, we are Belgium.
1: Eerder vanavond won Europees kampioen Spanje zijn tweede groepsmatch met 4-0 tegen Saoedi-Arabië. Halfweg de eerste helft stond Spanje al 3-0 voor, onder meer met een doelpunt van Lamine Yamal. Ze hadden wel wat goed te maken ook na de verrassende 0-0 in hun eerste wedstrijd tegen Kaapverdië. Spanje is voorlopig alleen leider in zijn groep met 4 punten op 6. Om middernacht onze tijd spelen Uruguay en Kaapverdië tegen elkaar. In Schoten in Antwerpen zijn 4 jongeren gewond geraakt bij een steekpartij. Ze kregen hem met elkaar aan de stok, waarop een van hen een mes boven haalde. Ze liepen alle 4 snij- of steekwonden op. 2 van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. De 4 waren dronken, daardoor kon de politie hen nog niet ondervragen. De relatie tussen de VS en Iran blijft erg gespannen. Ze praten dan in Zwitserland wel over definitieve vrede, maar intussen dreigt Amerikaans president Trump opnieuw met aanvallen op Iran. Als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken, zo schrijft Trump het toch op zijn sociale media. Er geldt een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah, maar niemand houdt zich daar echt aan. Iran reageert op de woorden van Trump dat de VS op hun woorden moeten letten, want het Iraanse leger staat klaar om te reageren, zeggen ze erbij. En in Duitsland zijn 3 zwemmers vermist toen ze verkoeling zochten in de rivier de Rijn. Het gaat om mensen van 23, 27 en 50 jaar. De reddingsdiensten vrezen dat ze alle 3 verdronken zijn. Volgens de politie onderschatten veel mensen de stroming in de Rijn. En daardoor verbieden verschillende steden om erin te zwemmen. En in Gelderland in Nederland is een vrouw van 42 verdronken in de rivier de Waal. Ze sprong in het water om enkele kinderen te redden. Maar toen dat gelukt was, werd de vrouw meegesleurd. Haar lichaam werd even verderop teruggevonden. We krijgen op de meeste plaatsen een heldere nacht bij minima rond 21 graden. Morgen en dinsdag schijnt de zon volop. We halen tot 35 graden. Woensdag en donderdag meer wolken, nog ietsje warmer. En vrijdag zelfs tot 37 graden. Na de middag stijgt dan wel de kans op pittige onweersbuien.
0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Front Stage Duo ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
7: Thank you.
0: We are Nostalgie. Het Nostalgie Hit Weekend.

het Nostalgie Hit Weekend.

0: Robbie Williams. Dat is helemaal nostalgie. Win een Frontstage duo-ticket voor zijn concert in Antwerpen op de Instagram van Nostalgie. We are Robbie.
1: Thank you.
0: We are
2: Nostalgie.
0: Het Nostalgie Hit Weekend.

We are music. Nostalgie.